grijze, ze staat die tijd, ons wordt een beetje wijzer. Ik ze getuie van je liefde, jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mijn koning.

klopt die bal. Sla naar ijs. Forward, backhand base. Drop die bal.

Nou toe, die mense op die luisteraarsgroep het nou gesien wie dit is. Welkom terug, Hanlie van Jaarsveld. Ja, sy was langsam met ons. En sy is terug by ons met haar uiters gewilde stem. Hy prachtige mens. Oeh, sy is een mooie mens, binnen en buiten. En ja, Hanlie is terug. En sy gaan maandagochtend af oorvat by my. Dit is vir een voorware program om na uit te sien, ek beloof julle, excuse toch vir die keel, en dit is voorware program om na uit te sien, en Hanlie, jy gaan allemaal bly maak met jou teenwoordigheid, en ek is seker daarvan. Nou toe, ja, die mooiste dame in Potchefstroom, beslis. Al die pad in Potchefstroom uit, gaan dan lief vir julle uitsnaai. En sy is een bekende, professionele omroeper. Sy kom van die FM radio af. En Hanlie sê dankie vir Pieter dat hy jou toelaat om jou terug te kom radio toe. En nou ja, daar het julle dit nou mense. En ek sien Jolanda het een kaartje opgesit. Ek het nie geweet nie. En dat ek is woensdagochtend op. En ek is saterdagochtende op, ne? Saterdagochtende en woensdagochtende. Ons het nie saterdagochtende meer iemand gehad vir ons nie, en ek het nou besluit 8 tot 10 op een saterdagochtend is my beurt, en dan keer ons lekker vir die van julle wat by die huis is. Elke saterdagochtend gaan ons een jolly, glo my.

0: je brommer of een bij. Kom dan en zeg van mij, is jij je droog of een fijn? En wil jij zo blij?
1: Dat is niet prachtig, nee. Dit is net zo. Vrienden, tijd voor mij om te groeten. Zeg verschrikkelijk baie, baie dankie voor jullie tijd om in die ochtende samen met mij te luisteren. Jullie gaan een goeie, goeie handen wees in die handen van die prachtige Hanley van Jaarsveld. En alles onder al ons andere omroepers is allemaal buik. Baie dankie vir julle. Julle moet mooi bly. Ek speel uit.

0: Tyd met Pip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stijl.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met stijl.

Ja, so 1926 en mense iets wat jy moet aanteken in jou dagboeke is natuurlik Saterdag die 4de Julie. Kos en wingerdfees word aangebied deur die Gereformeerde Kerk Vredenburg en Saldanha. En dit is in die Veldrif stadsaal van die oggend so by 9:00 tot so 3:00 die middag. Geniet ons heerlijke wijnproe, curry en rys, braaivleis, leverkoekies, pannekoek, bazaarpudding en nog vele meer. Kom geniet de goeie kos, goeie wijn en goeie mense. Kom deel in die vreugde van gemeenskap en gasvryheid vir die hele gesin. Ja, Andries Vermeulen met Weskus Kwela.

Want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio.

En in middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat komt? Hij is kaptein, hij is geties, die zijn broers, die zijn span. Hij zei,

Dat is de einde was van al die dames. Mijn dames. Jullie zijn mijn, is jullie dat niet? Nou toe. Ja, die mensen luisteren in Kimberley, luisteren in Gordons Bay, luisteren in Pretoria, luisteren in George, Eden, hulle, allemaal daar. Nou voor die mannen, iets voor die mannen ook. So moet nie sê ek speel nooit voor jullie iets nie, ne? Voor al die mannen wat ingeskakel is, nou is baie van jullie.

Ja, dit was XL gewees daar so Charlotte. Ja, hulle sing darm maar lekker, né? Nou toe. Ja, honeymoon in Trinidad. Nou ek gaan 4de Julie troue toe. Na troue toe in Mossel Bay. Gaan nou nog veel vertel daarvan. Maar o die lenders.

Daar is hij, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Lekker. Dit was voor Charlotte geweest. Charlotte, ik hoop dat je het geniet. En ja. Ja. En ja, ik moet nog voor Nita boos. Nita, ik moet nog je van Jirene gaan houden. Geniet om. Zij is daar in Kimberley.

Hier is hy nou. Ek het hom gehoor. Ja, mense, dis lekker. Sommige net lekker. Nou toe. Volgende nommerkie. Lyk net jy moet net geniet. Net geniet, geniet hom net.

Peter, laat weet my of jy nog wakker is. Laat weet vir ander of jy nog wakker is. Kom, kom, kom, kom. Ja. Nou ja, hier is nog een nummerkie van Bless. En ek is seker jy ken hom en gaan hom geniet.

0: aan ons regeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spanellis.
2: Lidrit City Club is wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
2: Dat is wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.